duidelijk. Was jij terug op die plaats? Het gezegd is als net duidelijk.

0: Ja, dit is muziek van Aideen. Kom maar, hoe is daar die in getitel? Stupid on a Sunday, met Peter. Het jy ook daar geluister? Paar secondes weg vanaf 9 minuten voor 9. So dit beteken, ek moet my brek kry vir die nuus op die uur. Dankie vir die volgende vroegochend saamkeer. Rico is my naam, ek was in vir Anton.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

Kyk as jy woensdag so begin, dan kan hy mos net lekkerder raak, so een bietjie juk in die voete, daar blyk Shelton met Footloose en goeiemorgen, ek hoop jy het een fantastische woensdagsverries en ek skakel by SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag.

0: langs die pad.
1: Tijd om te kyk na die omstandighede in om en langs die water hier in Mossel Bay, jou Mossel Bay seeverslag. Wind tans 8 km uur vanuit die noord-noordwestelike richting met rukwinde van tot 14 km per uur. Atmosferiese temperatuur is 13 grade Celsius en water 14 grade Celsius. Humiditeit 69% en sigbaarheid is 15 km. Nou die atmosferiese druk tussen 1023 en 1027 hectopascal vandag. Huidiglik op 1024 en hy is maar die heel dag so bietjie op en 'n bietjie af. En dan hier van 4 uur vanmiddag af begin hy opwaartse traject en hy piek op 1027 hier rondom 8 uur vanaand. Dan kyk ons na die duinings vanuit die oos-suid-oostelike richting, so 117 grade, gemiddelde hoogte 1.1 meter en intervalle van 9.1 sekondes. So het volgens ek op die uitgesteek hier in Mossel Bay, 7.34 en 52 sekondes en hy gaan onder vanavond, kom ons noem 20 minute voor 6, maar as jy wil technisch raak, 20 minute en 3 sekondes voor 6. Dan jou volgende hoge tyd, 22 minute voor 5 vanmiddag. En die eerste lage tyd 21 minute oor 10 vanoggend en dan die volgende 1, 10 voor 11 vannacht. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Nou, het lyk vir my, dit is maar een redelike baie hoë aktiwiteit type van dag, definitief goeie nuus. Vanmiddag tussen 12:45 en 12:45 is daar een baie hoë aktiwiteit venster. En dan vir die silkes wat ek nou morgenoggend dou voor dag die waters wil aandurf, tussen 4 minuut oor 1 morgenoggend en 4 minuut oor 3 het jy weer 'n baie hoë aktiwiteit venster.

zelfs mooi als je kwaad is. Jouw wangen wordt zo rooi als jij mij laat proberen verstaan. Voor jou is het belangrijk dat ik jou uit recht zal worden. Als ik met jou op wil maken.

Jy van Roo met Texas Hold'em en op die noot gaan ek jou groet, mag jy een heerlijke middag eet, he. Ek speel uit met Boys Life en Lovebirds. Geniet om.

0: 104.1 SFM.
1: Het gaat niet altijd makkelijk nie. Die lewe bring jou somtijds op jou knie. En het voel soms jy het net opgestaan. Kom hy, en hy klap vir jou weer neer.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Estelona Vieren. Hartse kunstwerk is hierdie een getiteld Campbell's bloed is dikker as water heel aan die begin van die uur. Hier is Aqua, Back to the 80s, hierdie een getitel. Rohan Jones, Sunel, die man van Eden, en ook Rian Benadi, wat jou kan toekom hierdie uur van ons middag saamkeier.
1: 90.1

Shepherd Major Geronimo. Nu jy is ingeskakel by SFM, is nou so amper 22 minute voor 4. My naam Danny, ek hou jy geselskap tot hier in die omgeving van 6 uur vanavond. Die heerlijke muziek wat nog voor lê, en natuurlijk nies weer verkeer en al daar die andere lekker dinge. En onthou so 'n paar minute vanaf, so binne die volgende 10 minute, kyk ons na jou vars gedagte vir die dag. Net so ietsie om jou te inspireer, of te laat glimlag. Maar nou eers, terug na die muziek, Rinaldi.

0: SFM weer.
1: Ons kyk na môre se verwagte minimum en maksimum temperature vir die streek. Mosselbaai 9-19, George 8-19, Knysna en Uniondale 4-20, Oudtshoorn 3-20, Albertina en Stilbaai 6-21, Riversdale 7-22 en Plaid begin op 10 en hy verdubbel na 20 grade Celsius.
0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie.

0: Hop, hop. Het was good darren geweest. Nou, miskien verjaar jy vandag, dan wil ek vir jou sê baie, baie, baie geluk van allemaal bij SFM. Jy deel jou verjaardag met een paar groot name, soos Suid-Afrikaanse muziekvervaardiger, legend, Sketchy Bongo. Daar is julle string acteurs en actrices, en ek het hierdie lys bietjie verminder net na die, wat vir my in elk geval die meest bekend is Forrest Whitaker, Scott Foley, daar is Taylor Kinney, Brian Austin Green, Diane Kruger, Alexander Calvert, en dan laastens twee definitief meer as noemenswaardige muzikante. Ray Toro, gitaarspeler vir My Chemical Romance, en die rocklegende Linda Ronstadt. Dis die bekendes en legendes met wie jy verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek

Disposition, Fighting in the Dark. Nou vanavond, laat na gedachte, draak ek op aan al die misfits daar buiten. Of die van ons wat voel ons pas nie lekker in nie. Het, Hunter S. Thompson het gesê, when the going gets weird, the weird turn pro.

0: Die Botwasterval met kry my in die middel. Wel, ons is in die middel van die week en die middel van die maand. Hoe ironies. My naam is Corey Kers, om tot om 9 uur vanavond toe, tussen 6 en 7, wat ons net lekker rustig, met bietjie musiek, en dan tussen 7 en 9 verskuif uit die oor, verskuif onderwerpe, waar ons kyk na interessante gebeurtenisse, wat so oor die jare gebeur het, tot ons opgevang is met tyd, so te sê. En dan sal ons weer aangaan met ons gewone verskuif uit die oor, verskuif onderwerpe, waar ek jou brein net vol sinnelose, maar toch nuttige inligting druk.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Sluit alles wat ek in my

Ons het geluister na Wizards of Oz met Million Dollar Life. Toe het ons geluister na Heinz Winkler met The Moments. En ons het nou net geluister na Wynand Barnard met Droom Verlore. Ek dink ek val vir jou, deur Simeon, is volgende.

0: nighttime, dear.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM. Ons maak dit lekker.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Een van daardie liedjies wat net nooit oud word nie. Juanita Du Plessis en Teun Jordaan met Bring Jou Hart. Die volgende feit is op die 13de November 2017. The first ever Bobby wearing a hijab was revealed at Glamour Magazine's Women of the Year Summit. The hijab-wearing Barbie doll was designed after Olympic fencer Ibitash Muhammad was part of the Shiro Barbie series. Natuurlijk die She-Hero, so heldene reeks.
1: 90.1 SFM, jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

kaalvoet in haar jersey op een woonstelbalkon. Sy is een backpacker series in die winter

après ça risque mou d'être votre petit tout. Et moi j'ai mes sous, non veux le go. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij, jij mij verleid.

gezicht is zo moe. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

nacht tot ziens zoen en een nieuwe dag voor jou bloem. Mag glimlach uit jou spoel en die ochendouse strooproe. Mag vreugde versadig opvul die slaggate waarin jy struikel. Mag jy hemel tot by jou doel en mag jy nooit ooit weer.